0: Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: onze website omroephelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat de militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. 40 agrarische bedrijven in Land van Kuik en Boekel ontvingen dinsdag bezoek van gemeente, politie, ZLTO en het interventieteam Maas en Leygraaf. Deze actiedag had als doel ondernemers weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit die in het buitengebied blijft toenemen. De gesprekken werden positief ontvangen door de ondernemers.
2: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
3: Een fietser raakte woensdagavond gewond bij een ongeval met een autotransporter op de Spoorstraat in Boksmeer. De bestuurder van de autotransporter, die rechtsaf wilde slaan naar de Windecurvenstraat, zag de fietser niet. De fietser is naar het ziekenhuis vervoerd. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.
5: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt, maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: meer dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloop-evenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aan het licht gebracht. Wel blijft een eerdere verontreiniging aanwezig, maar deze heeft geen invloed op de bouwkavels. De werkzaamheden worden nu volledig hervat. 40 agrarische bedrijven in het buitengebied van Land van Kuik en Boekel hebben dinsdag bezoek gekregen van gemeente, politie, ZLTO en het interventieteam Maas en Leijgraaf. De actiedag richtte zich op het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit die in deze kwetsbare gebieden blijft toenemen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en ondernemers. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Zaterdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was op het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat even.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Het feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
3: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabri Techniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aan het licht gebracht. Wel blijft een eerdere verontreiniging aanwezig, maar deze heeft geen invloed op de bouwkavels. De werkzaamheden worden nu volledig hervat. 40 agrarische bedrijven in het buitengebied van Land van Kuik en Boekel hebben dinsdag bezoek gekregen van gemeente, politie, ZLTO en het interventieteam Maas en Leijgraaf. De actiedag richtte zich op het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit die in deze kwetsbare gebieden blijft toenemen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en ondernemers. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment, als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Op de top!

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.

0: John van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aan het licht gebracht. Wel blijft een eerdere verontreiniging aanwezig, maar deze heeft geen invloed op de bouwkavels. De werkzaamheden worden nu volledig hervat. 40 agrarische bedrijven in het buitengebied van Land van Kuik en Boekel hebben dinsdag bezoek gekregen van gemeente, politie, ZLTO en het interventieteam Maas en Leijgraaf. De actiedag richtte zich op het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit die in deze kwetsbare gebieden blijft toenemen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en ondernemers. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jetten vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me om mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling. Ja,

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt.
10: Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Haviksstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aan het licht gebracht. Wel blijft een eerdere verontreiniging aanwezig, maar deze heeft geen invloed op de bouwkavels. De werkzaamheden worden nu volledig hervat. 40 agrarische bedrijven in het buitengebied van Land van Kuik en Boekel hebben dinsdag bezoek gekregen van gemeente, politie, ZLTO en het interventieteam Maas en Leijgraaf. De actiedag richtte zich op het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit die in deze kwetsbare gebieden blijft toenemen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en ondernemers. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
5: Friday, Friday, Friday, Friday.
3: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.

0: het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk frikandellenpannen bij, alles?
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was op het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Beethovenplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op. Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielerbaan op sportpark Groenendijkse Kampen. Er is brede bezorgdheid over het gebrek aan perspectief voor de wielersport. De gemeenteraad beslist later deze maand. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en doen verslag van de festiviteiten. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aangetoond, waardoor de werkzaamheden volledig kunnen worden hervat. Een eerder vastgestelde verontreiniging blijft aanwezig, maar heeft geen gevolgen voor de bouwkavels of de ontwikkeling van de wijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jetten vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.
3: Op de uitzending, app nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: www.nec.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend een locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag erheen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwesten waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken ze kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielerbaan op sportpark Groenendijkse Kampen. Er is brede bezorgdheid over het gebrek aan perspectief voor de wielersport. De gemeenteraad beslist later deze maand. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en doen verslag van de festiviteiten. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. De tijdelijke bouwstop in het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis is opgeheven. Aanvullend onderzoek heeft geen nieuwe verontreiniging aangetoond, waardoor de werkzaamheden volledig kunnen worden hervat. Een eerder vastgestelde verontreiniging blijft aanwezig, maar heeft geen gevolgen voor de bouwkavels of de ontwikkeling van de wijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabosch 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: 2 tot en met 5 juni vond de Vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de Vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Hè. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297 Hoorn richting Nieuwstad. Tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad doe je een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen splitsen en kamers verhuren aan woningzoekenden. Hoewel dit meer druk op de wijken kan leggen, vindt het college extra woonruimte belangrijker. Evaluatie van het beleid staat gepland voor 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op Sportpark Groenendijkse Kampen. Er is brede bezorgdheid over het gebrek aan perspectief voor de wielersport. De gemeenteraad beslist later deze maand. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hoog nog 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint-Anna-Bosch nog 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven, bij Batendorp, 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda, bij Ulvenhout doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan ja. Neemt de frikadellen mee, ja. Weer een ander neemt de toast mee. Het is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad van iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kas vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar... Je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten en dat is ook meteen de titel, Repeat It.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zou...

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTW Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFund-actie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
9: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
13: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen

0: splitsen en kamers verhuren aan woningzoekenden. Hoewel dit meer druk op de wijken kan leggen, vindt het college extra woonruimte belangrijker. Evaluatie van het beleid staat gepland voor 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op Sportpark Groenendijkse Kampen. Er is brede bezorgdheid over het gebrek aan perspectief voor de wielersport. De gemeenteraad beslist later deze maand. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt.
5: Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis en hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de derde keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hattrick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit verveelt.

0: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic Treffen. Bij de voormalige locatie van Autojetten in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jetten vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
1: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden. En die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten. En dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn. En het is een feest en een lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921. Een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
2: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
1: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt me op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling. Ja,

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Annette Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof heb je 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen op Zoom bij Etten-Leur-West. Heb je nu 7 kilometer file met een half uur op onthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB.

0: Kloofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2179.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum Het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op de zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin de Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen splitsen en kamers verhuren aan woningzoekenden. Hoewel dit meer druk op de wijken kan leggen, vindt het college extra woonruimte belangrijker. Evaluatie van het beleid staat gepland voor 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op Sportpark Groenendijkse Kampen. Er is brede bezorgdheid over het gebrek aan perspectief voor de wielersport. De gemeenteraad beslist later deze maand. Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Van de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 Aken richting de Belgische grens. Tussen Geleen en de grens heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 11 kilometer file en met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. gevestigd aan de Overhage 4 in Kuik.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Schietelsky Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit voor het aanbrengen van draagconstructies. Na het weekend wordt het treinverkeer hervat. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen splitsen en kamers verhuren. Hoewel dit meer woonruimte biedt, erkent het college ook de mogelijke nadelen, zoals verhoogde parkeerdruk. Evaluatie van het beleid volgt in 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op sportpark Groenendijkse Kampen. Er is breed draagvlak voor de wielersport, maar de commissie vraagt om alternatieven en een duidelijke aanpak. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk. De files die opvallen, de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het kost je 25 minuten. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLA. Kanaal

0: Zondag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan ja. Neemt de frikadellen mee, ja. Weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kas vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar... Je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken. En dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt. Dit is Bente met 3, 2...

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht, dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. als werken en verlies elkaar raken.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja. Ja.
13: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Baksvis hoorde je op je radio en je hebt geluisterd naar Making Your Mind Up. En ik moest eigenlijk deze hebben. Ja, precies. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is de laatste van deze week. Week 24 is het. En we zitten op 12 juni 2026. Het is vrijdag, de laatste werkweek voor velen van jullie. Dus ik hoop dat dat voor jou als luisteraar aan de andere kant van de radio ook geldt. Nou goed, we hebben geluisterd naar Baksvis als opener met Making Your Mind Up. En deze club Baksvis was natuurlijk een songfestival deelnemer. En ze won ook nog met het liedje. Was een grote hit destijds. Ja, leuk hoor. We hebben hier collega's die helemaal dol zijn van het songfestival altijd. En ja, dan kan je toch met weemoed terugdenken naar de jaren 80 en 90. En misschien ook wel daarvoor ook. Of zeker wel daarvoor ook. Ja, waarin het songfestival toch voornamelijk ging over leuke liedjes maken en zo. Dat dan weer wel. Goed, wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou ja, eigenlijk een beetje de gebruikelijke ingrediënten. Zeker op de vrijdag. Hè, de komkommertijd komt er al een beetje aan. Hè. We gaan zo richting de zomer. Dus zo heel veel is er niet meer loos op dit moment. Terwijl ze nog met de parlementaire enquête bezig zijn naar het corona-debakel, zeg maar. En Mark Rutte onder Ede wordt verhoord. Dat is die voormalig premier die zo'n selectief geheugen heeft, zeg maar. Dus er zal ook vandaag wel weinig goeds meer uitkomen, denk ik. Of überhaupt weinig. Hè? Gaan wij gewoon lekker iets doen met Afslag LVC. Straks de beurs rond 5:50. Verder hebben we natuurlijk de verkeersinformatie, het streeknieuws. En de agenda die komt ook regelmatig voorbij. En heel veel goede muziek. Dus blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC. Tot aan de klok van 6.
1: Jan Beben loodst je door de files en snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Toch wel een goede tip hoor van deze Gwen McRae. Keep the fire burning. Het is vrijdagavond, dus misschien heb je eventjes tijd en heb je allebei vrij van je werk. Dan kun je het vuurtje eventjes doen oplaaien tussen jou en je lief. He, dat zijn altijd leuke ideeën zo voor de vrijdagavond. Goed, Gwen McRae is op je radio. We kijken even naar de verkeerssituatie hier in afslag LVC. Op de A12, daar is de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem is gesloten. Dus dan moet je eventjes borden volgen om eventjes op de goede baan terecht te komen. Verder heb je op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens met Duitsland. En dan op de A50 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En de laatste die ik voor je heb, dat is op de A59. Daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Maroon 5 op je radio en Must Get Out, zo heet deze plaat inderdaad. Zometeen gaan we verder hier in Afslag LVC met Mark Almond samen met Gene Pitney. En dan kun je gaan luisteren naar Something's Got a Hold of My Heart. En volgens mij is het ook alweer een cover natuurlijk, maar hij klinkt wel erg lekker. Maar we gaan eerst eventjes, lieve mensen, naar de agenda van het Land van Kuik. Want die staat ook weer klaar.
1: Ja, Omroep Land van Kuik.
2: Ja. Agenda.
3: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio. Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Something's gotten hold of my heart. Ik zat even te kijken. Ik heb hem alleen van Mark Almond met of zonder Gene Pitney. Die Mark Almond trouwens, die kennen we natuurlijk van Soft Cell ook in het verleden. Hè? En deze meneer, die kennen

0: Ja, daar kan je hele vrolijke liedjes over maken. Dat hoor je wel, hè? Billy Joel op je radio, een Uptown Girl. Ja, als je met een Uptown Girl bent, ja, dan kan je wel een leuk liedje daarvan maken. Want tenslotte geeft zij je leven kleur en maak je er samen wat vrolijks van. Vandaar het vrolijke deuntje hier in Afslag LVC. Zometeen nog veel meer muziek voor je onderweg. Mai Tai zeg ik al staan. Kim komt eraan. Voor de rest zijn er nog meer mensen zich aan het opwarmen om achter de présence te geven, hè, in deze show. Dat gaan we zo meteen doen, maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Schietelski Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit voor het aanbrengen van draagconstructies. Na het weekend wordt het treinverkeer hervat. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen splitsen en kamers verhuren. Hoewel dit meer woonruimte biedt, erkent het college ook de mogelijke nadelen, zoals verhoogde parkeerdruk. Evaluatie van het beleid volgt in 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op sportpark Groenendijkse Kampen. Er is breed draagvlak voor de wielersport, maar de commissie vraagt om alternatieven en een duidelijke aanpak. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden.
0: Ik vraag me toch een beetje af hoe ze dat willen doen eigenlijk, met dat deels verhuur van de woning of woningsplitsing in de gemeente Land van Kuik. Is dat niet in strijd met landelijke wetgeving daaromtrent? Lijkt me toch de moeite waard om dat eerst even goed uit te zoeken. Goed, we gaan even naar het verkeer. De A12, daar heb je een gesloten rijbaan op de A12. Verbindingsweg vanuit Arnhem is dat. Die is gesloten, dus dan moet je eventjes de borden in de gaten houden. En dan komt het allemaal vanzelf goed als je vanuit Arnhem de A12 op moet. Hè? Op diezelfde A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Daar zijn ze nog aan het controleren natuurlijk. Dan kijken we naar de A2. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit... Rosmalen-West. Sorry, ik moest even kijken hoe het in elkaar zat. Er komt nog een melding bij, namelijk op de A50 heb je inmiddels 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. Dan de A59, daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer tussen op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan de A73, die is erbij gekomen. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En dat waren ze.
1: VIP. Dance Classics.
4: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Afslag LVC.

graag geziene gast. Je kent ze natuurlijk ook van The Kids in America en van Cambodia. In dit geval is You Came van Kim Wilde op je radio. Straks nog Mai Tai voor je onderweg. We hebben ook nog een Italiaanse deun van Patrizio Buane, Ti Innamorerai. Je zal verliefd worden op het plaatje. Die krijgen we zo meteen. Maar eerst kun je luisteren naar Miss Janet. Oftewel Janet Jackson. En Miss You Much. Ze mist je heel erg. Ja, daar zing ze over. Zo is het. Luister maar.

0: Amore Rai. En zo heet hij inderdaad. Je zal verliefd worden op deze plaat. Ti in Amore Rai. Je hebt geluisterd naar Patrizio Buane. Deze Oostenrijks-Napolitaanse zanger doet het erg goed, moet ik zeggen. Ja, met name in Latijns-Amerika. En in Zuid-Afrika deed hij het ook altijd al wel lekker, moet ik zeggen. En ja, hier hoorde wat minder van. Maar daar ga ik toch hopelijk wel een beetje verandering in proberen te brengen, zeg maar. Australië was hij volgens mij ook niet zo lang geleden. Dus dat gaat ook lekker. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A2 heb je nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Rosmalen-West. En 4 kilometer langzaam rijdend tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. En dan de A59. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer heb je daar tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A73 nog tot slot. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: van Eddie Miami die hij maakte voor Eventy Records. Ja, en dat doet toch wel een klein beetje denken natuurlijk aan de muziek die Wylan Patrick Cowley ooit maakte met zijn synthesizers. Laat we eerlijk wezen. Goed, we gaan eventjes naar de Formule 1, want er wordt natuurlijk dit weekend ook nog geraced, mensen. Dus daar moeten we ook even aandacht aan besteden. Dus ik had al mooi even een plekje voor in de show. Dus dan gaan we dat gelijk eventjes doen. We hebben dit weekend op het programma staan de Grand Prix van Barcelona, mensen. Dus als je heel snel bent, dan kan je nog naar Spanje toe. Maar de eerste vrije training, die heb je al gemist. Want die was vanmiddag namelijk. De tweede vrije training, die vindt zometeen om 5 uur plaats. En morgenmiddag om 12:30 onze tijd kun je naar de derde vrije training gaan kijken. Het is dus geen sprintweekend. Het is eigenlijk gewoon een regulier weekend met 3 trainingen en een kwalificatie en een race natuurlijk. Nou, de kwalificatie die vindt ook morgenmiddag plaats, namelijk om 4 uur onze tijd. En de race die kun je zondag gaan bekijken om 3 uur 's middags onze tijd. En uiteraard doe je dat bij Viaplay, als je geld genoeg hebt. Hè? En anders ga je naar F1 Pro TV. Iets goedkoper, heb je ook iets meer mogelijkheden om standen en details van de race mee te krijgen. Of je zoekt gewoon eventjes gezellig zo'n illegale internet stream op. Hè. Die zijn er ook zat, mensen die dat uitzenden. Dan moet je het waarschijnlijk wel doen met Engels commentaar of zo. Of Spaans of iets dergelijks. Die zijn er ook. Goed, daar kan ik verder geen details over vertellen. Hè. Zo zijn we niet. Wat je nog wel kan doen natuurlijk als je in de auto zit of sowieso onderweg bent of zo. Dan kan je ook luisteren naar Grand Prix Radio. Want dan heb je natuurlijk gewoon het commentaar zoals de afgelopen 40 jaar met Olaf Mol. Dat is natuurlijk ook heel gezellig. Dus dit, lieve mensen, wat betreft de Grand Prix van Barcelona.
1: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boxmeer plaats.
0: Ja, daar kan je nou
2: waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
0: Verkeerde instart. Ja, dat kan gebeuren af en toe. Hè. Die werd er zomaar ingeschoven. En Debes had niet op te letten. Ja, te veel beeldschermen en zo. Dan krijg je dat. Je luistert naar Alfa Gelfen Zee tot aan de klok van 6 hier. Dit is de vrijdageditie met Mai Tai voor je.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: 12 juni 2026 is vandaag. Het is vrijdag, lieve mensen. We zijn bezig met de vrijdageditie van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur doen we dat nog. En daarna is het tijd voor de avondclub. En daarna is het tijd voor VIP Dance Classics. En dan neem ik alvast een voorschotje op. Tot aan de klok van 5 uur. Want zometeen gaan we naar de boodschap en het nieuws van 5. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van dit gezellige radiofeuilleton. Hier is Change en Change of Heart. Tot aan de andere kant van 5.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeiden, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

We gaan weer luisteren naar een WK-plaat. Hier is Samuel Welten. En de leeuw komt eraan. Dat is ook lief als ze dat roepen als je naar huis gaat. Geniet van je weekend met Omroep Land van Kuik.

0: Mens, wat is dit goed gedaan eigenlijk. Hè? Begin jaren 80 was het de Stars of 45 met The Greatest Rock and Roll Band in the World. En het was natuurlijk een compilatie van allemaal Rolling Stones nummers. Maar mensen, wat is dit goed gedaan zeg. Wat zat dat lekker in elkaar. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik op de A50. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En dan nog tot slot de A73. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

alsof redelijk jazzy spul eigenlijk als je er zo naar luistert. George Benson op je radio en On Broadway heette dat inderdaad. Zometeen heb ik nog Enrique Iglesias voor je met Hero. I can be your hero, baby. Oh ja, ik zal zelf niet mee zingen trouwens. Die komt zo, maar eerst gaan we eventjes een ander plaatje voor je draaien nog. Oh ja, de agenda hebben we ook nog van het Land van Kuik. Die komt er natuurlijk zometeen ook nog aan. Maar eerst even deze plaat. A Woman's Worth. Hier is Alicia Keys in afslag LVC.

0: vind het toch een beetje zo'n plaatje voor als je straks samen klaar bent met tv kijken of radio luisteren. En voor je bedroom playlist, zeg maar. Dat ze dan op je gezicht zit en dan hoor je dit soort muziek een beetje op de achtergrond. Ja, is altijd gezellig natuurlijk. A Woman's Worth, en die was van Alicia Keys. Zometeen gaan we verder met Afslag LVC, maar we kijken eerst eventjes in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: Let me be your hero. Would you dare?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

0: Hero. Hero, zo heette die plaat. Je hebt geluisterd naar Enrique Iglesias. Ja, die man die heeft toch wel best wel verschillende soorten plaatjes gemaakt, hoor. Nou, dit was wel een hele mooie rustige. Hiermee is eigenlijk dan ook de rust in de show gedaan, zeg maar. Zometeen na 17:30 dan gaan we toch echt wel een beetje op richting de avondclub en de VIP Dance Classics en allerlei dance mixes die daar nog achteraan komen. Dus gaat het tempo lekker omhoog. Dat doen we als eerste met Victoria Nordman en Reshine, de Eventy remix. Die verschijnt aankomende zondag, maar hier ga je hem al meteen horen zo bij Omroep Land van Kuik. Dat is zometeen, maar eerst gaan we even naar het streeknieuws en het weer en het verkeer van 17:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Schietelsky Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit voor het aanbrengen van draagconstructies. Na het weekend wordt het treinverkeer hervat. De gemeente Land van Kuik maakt woningsplitsing en kleinschalige kamerverhuur eenvoudiger om het woningtekort aan te pakken. Eigenaren kunnen onder voorwaarden woningen splitsen en kamers verhuren. Hoewel dit meer woonruimte biedt, erkent het college ook de mogelijke nadelen, zoals verhoogde parkeerdruk. Evaluatie van het beleid volgt in 2027. De commissie Omgeving van de gemeente Land van Kuik heeft stevige kritiek geuit op het voorstel van wethouder Edwin van Kraai om af te zien van een wielenbaan op sportpark Groenendijkse Kampen. Er is breed draagvlak voor de wielersport, maar de commissie vraagt om alternatieven en een duidelijke aanpak. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer. Ik weet niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Ik heb maar één melding op dit moment, dat is de A50. Daar heb je 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Daar rijdt het langzaam.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.
5: Hi, I'm Victoria Nordman and Jan Deben is playing my new track. Enjoy! Kisses, bye!

heb het al een keer verteld. Maar ja, herhaling is de moeder van de studie, zeggen ze wel eens. Hè. In 2024 kwam deze plaat al uit in een soort van ja, Eurodance / high energy versie. Die ging een stukje sneller. En nu is die geremixed en er is een prachtige Italo-disco versie van gemaakt door Eddie Miami van Eventi Records. De vocalen werden destijds geschreven, de lyrics moet ik zeggen, door Roberto Marmolani, vriend van de show ook. En de vocalen werden opnieuw opgenomen voor deze iets wat langzamere versie.

die ging toch ook wel lekker los. Hè? Deeper Love hoorde je van Aretha Franklin hier in Afslag LVC. De energie zit er goed onderin, hoor je, zo aan het einde van je werkdag. Lekker, je mag naar huis. Deeper Love was dit inderdaad. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie nog. Die hebben we nog voor je. En eens eventjes kijken. Ik heb twee meldingen nu op dit moment. Op de A50 zijn ze allebei 2 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Daar moet je dus nog eventjes rustig aan doen op die twee plekken op de A50. En voor de rest is het allemaal lekker rustig. Dus je kan gewoon lekker door naar huis. Dan kun je daar beginnen aan je nachtelijke spelletjes volgens mij. Hè? Ja, dan moest er nog wat meer gitaar in de show komen. Dus dat gaan we zo meteen doen met Deep Purple en Strange Kind of Woman. Maar eerst Graham Bonnet, de frontman van Rainbow en de Marbles destijds. En The Night Game.

0: van The Marbles. En je hebt geluisterd naar The Night Games. Misschien leuk voor vanavond. Goed, we gaan eventjes kijken naar het laatste onderdeel van dit radiofeuilleton, namelijk de beursupdate. Het is, de AEX die sloot op 1079,5 punt. We vertrokken van 1063,1, dus dat was op zich heel goed. Positief, om precies te zijn, 1,5% in de plus. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.472 punten. 1,6% maar liefst in de plus. Dan kijken we naar Amerika. Daar zijn de cijfers ook positief op dit moment. De S&P 500 staat op 7426 punten. 0,4% in de plus. En de Nasdaq staat op 25.854 punten. 0,2% in de plus. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3640,70. En voor zilver €58,43. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. Dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je €54.984. En voor een Ethereum €1.436.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

0: bad loser.
1: Je hoort Chris Lowe en Neil Tennant, oftewel de Pet Shop Boys en Domino Dancing. Hier een afslag LVC. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de show. Voor deze 12 juni 2026. Het is het einde van de week. Hè? We gaan weekend vieren met z'n allen. En komende week, dan ben ik er niet. Dan ben ik er even een paar dagjes vandoor. Er moeten wat vakantiedagen opgemaakt worden. Ja, die krijg ik ook bij Omroepland Verkuik. Dat is leuk. Dus komende week is er geen afslag LVC. Dat niet. Maar we hebben vanavond nog heel veel leuke programma's voor je. Namelijk van 6 tot 7 de avondclub. Die zit eraan te komen zometeen. En van 7 tot 9 kan je geluisteren naar Roger van Bracht met de VIP Dance Classics. Dat betekent weer lekker voetjes van de vloer. Daar kan je nou wel een beetje mee beginnen trouwens. Hoor maar. En dan na 9 hebben we nog diverse mixes van de mixers van de weekendclub. Morgen heel veel doldwaze programma's. En zondag ook natuurlijk door ons team van het weekend, zeg maar. En dan komende week heel veel classics en hits bij Omroep Land van Kuik. En ik ben er eigenlijk de 22e weer. Daar komt het een beetje op neer. Ik wens je een hele fijne avond. Rij voorzichtig als je nog naar huis moet. En veel plezier met de rest van onze programma's. Wij spreken elkaar wel weer. Ik ben er vandoor. Goed weekend. Veel plezier met mijn laatste. Dit is Passion van Get Decor. Laters!

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden, zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal nog zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. Twee uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
13: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclubs tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd, de ramen gewassen en de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

as we go on a mission and bug on out.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Boom, boom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Yeah. Met deze avondclub knijtert.
3: When I met you in the summer. To my heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn brown.

0: als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Kloofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 met Roger van Bracht.

Ja, als je het over echte klassiekers hebt, dan is dit er absoluut één. Stephanie Mills en de lange uitvoering van Never Knew Love Like This Before in de 12-inch uitvoering. Welkom bij een nieuwe aflevering VIP Dance Classics. Heren vanavond, Club, ook weer jullie weer bedankt. En we gaan er weer twee hele leuke uurtjes van maken. Onder andere met de volgende plaat. En welke is dat ook alweer? Geef te kijken. Dichterbij dan je denkt. Oh ja, Dayton, die had ik klaargezet. Ik moest even snel naar boven scrollen. Nou, we gaan er weer twee leuke uurtjes van maken. Sound of Music, vooral op de vrijdagavond tussen 7 en 9 met VIP Dance Classics. Oh yeah!

Clayton en The Sound of Music. Een plaat die onder andere erg bekend werd in de hitparade ook. In de top 40 door de Nijmeegse radiostations, met name Delta 90 destijds, die plaat heel veel draaide. En daardoor bijdraagde aan het succes van deze band. En natuurlijk, die radiostations waren natuurlijk destijds ook enorm groot. Dit is Michael Baker en Don't You Want My Lovin'.

Atlantic Star. Kwam uit Greenberg, New York, dus niet uit Atlantic. Misschien zou je dat verwacht hebben, dat zou zomaar kunnen. Dit is Cherry uit 1982 en Murphy's Law. Je weet wat Murphy's Law is, hè? Als je een paar keer dingen op je afroept, als het ware, dan is dat een soort van zelfvervullend verzoek en dan gaat dat in.

VIP Dance Classics op deze vrijdag 12 juni is het alweer. En de tijd gaat snel, we gaan echt richting de zomer nu. Over een week is het officieel zover. Inmiddels de vormgeving bij Omroep Landverkijk. Dachten we hebben de zomer erin. Nou ja, het weer ziet er niet echt naar uit wat dat betreft. Gelukkig ziet het komend weekend het weerbeeld er wat droger uit met van tijd tot tijd zon. De temperatuur komt uit op 19 graden. De wind draait naar de noordwesthoek en blijft overwegend matig van kracht. Volgende week wordt het duidelijk droger, zonniger en warmer met temperaturen die oplopen naar waarden tussen de 20 en de 25 graden. Lekker jongens, de taps nu hier bij Omroep Landverkijk. VIP Dance Classics met My Forbidden Lover.

En zo gaan we van stukje electro van The Taps, My Forbidden Lover, naar de freestyle. Stukje electro, Don't Stop the Rock. En daaruit weer door naar een stukje disco van Forecast. En die zijn heel erg blij. The Happy Days Are Here Again. Dat is elke vrijdagavond hier bij Omroep Land van Kuik.

Forecast en Happy Days. We gaan weer op naar het nieuws van 8 uur. En dat doen we onder andere met deze plaat van Billy Ocean. Had natuurlijk ook veel hits in de jaren 80. Om op land te kijken, dichterbij dan je denkt, met VIP Dance Classics op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Kijk ook op onze website voor de rest van de programmering. Hier op de radio op de vrijdag en de zaterdag, want er gebeurt genoeg. En ook op de zondag uiteraard. En heb je zelf een keer een plaatje wat je wil horen bij deze radioshow, dan kan je altijd even appen. 0485-381-777. Dat is 0485-381-777.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot een middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Omroep Land van Kuik. Dichter bij

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: UAM en Round and Round. En jij kent ons misschien ook al van de duetjes. Een paar leuke platen uitgebracht. Solo was ook best wel aardig succesvol. Althans in het genre dance classics met onder andere deze plaat, maar ook Made It. Samen met David Grant was dat. En Set Me Free natuurlijk en Breaking Away. Omroep Land van Kuik, verrekt interessante platen. Tot 9 uur, het laatste uur alweer van dit.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, van dit jaar wou ik zeggen, maar dat lijkt me een beetje logisch. Delegation and it's your turn. Het is your turn ook om eventueel naar de studio te appen. Mocht jij een keer Dance Classic willen horen, 045-381-777. Dat is 045-381-777. Via WhatsApp only, dan neem ik hem volgende week voor je mee.

0: Joop bent.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
0: Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

bijna allemaal lange uitvoeringen die hier hoort bij VIP Dance Classics. Wat in de jaren 80 de hete import uit Amerika was, zijn nu de Dance Classics. En deze groep hoort daar zeker bij, de BB&Q Band. Het staat voor Brooklyn, Bronx en Queens Band. Amerikaanse post-disco en funk. En dat was weer opgericht door Jacques Fred Peters van de Peter Jacques Band. Ken je misschien ook nog wel, maar ook van de band Change, die ook heel veel uitbracht in de jaren 80 en ook het mooier werk. Dit is Aura en In My Arms.

De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics. VIP Dance Classics. VIP Dance Classics.

De dames uit Suriname, Mai Tai, een van de meest succesvolle Nederlandse soulgroepen ooit. Body & Soul scoorde niet alleen in Nederland, maar wist ook door te breken in de Britse top 10. Iets wat voor Nederlandse acts in de jaren 80 best wel bijzonder was. VIP Dance Classics, vrijdagavond 12 juni is het. En ja, we hebben nog een half uur ongeveer te gaan. Straks na 9 uur is hier dan weer DJ RC met zijn Funky Friday mix. Je kunt hem ook horen op zaterdagavond tussen 11 en middernacht met Disco Today. Overigens is zowel de hele vrijdagavond als zaterdagavond vanaf 9 uur lekkere dansbare muziek te horen hier bij Omroep Landverkuik met de lekkerste funky soulful mixen. Het duo Womack & Womack nu op de zenders van Omroep Landverkuik met Teardrops.

Magic Lady en Bet You Can Lose bij Omroep Landverkijk. En daarvoor hoorde je nog Womack en Wompak en Teardrops. En dit zijn de protégés, de dames van Rick James. Een tijdje geleden een serie gezien waarbij Rick nagedaan werd, want hij is natuurlijk inmiddels overleden. Ah, dat zag er wel leuk uit. Deze dames kwamen voort uit zijn brein.

Sheila en de Black Devotion. Nou, op een gegeven moment ook destijds was woke al erg krachtig. Mocht al niet meer, was het in één keer Sheila en de B Devotion. De discogroep onder leiding van de Franse zangeres Sheila. En je hoorde Spacer. Het zit er alweer op. De 2 uur Dance Classics. En ik zeg bedankt weer voor het luisteren. Heb een fijn weekend. Zometeen als we tijd over hebben nog een plaatje van Lime. Come and get your love. Tot die tijd hoor je deze geweldige zanger. Dat is niemand minder dan Kashif en The Mood. Ik zeg bedankt weer. Tot volgende week en veel plezier met de rest van de programmering.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
9: Come along and have a look.
8: www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
10: Het is weer tijd.
11: We'll be sending it from this location.
10: Voor een fitte mix.
12: The hold will be in about an hour.
5: geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik. Met strakke overgangen, pompende beats en met alleen de grootste hits. Welkom, dit is de zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Het is weer tijd.
1: We'll be setting it from this location.
0: Voor een vette mix.
2: Die
0: speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
1: Alright, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
1: Alright.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik vraagt de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit volgt op een alternatief voorstel van de dorpsraad dat wandelaars weer door de dorpsstraat laat lopen. Het college erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Merlet College en Metso-scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. De diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan het tweede tijdvak voor examens. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Switelski Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Na de werkzaamheden wordt het treinverkeer hervat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.